0: Goedemiddag. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op het Masters toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniil Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non

0: Goedemorgen. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoed camera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er twee minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Goedenavond. De noodverordening in Venray blijft nog zeker tot morgenochtend 10 uur van kracht. De natuurbrand daar is sinds vanmiddag onder controle, maar de brandweer is nog wel druk met blussen. Daarom blijft het gebied verboden terrein voor iedereen die er niks te zoeken heeft. De gemeente wil hulpdiensten zo voldoende ruimte geven om hun werk goed te kunnen doen. De politie heeft een man van 31 opgepakt. Die zou vorige week een vrouw mishandeld hebben toen ze wilde gaan suppen in Haarlem. Ze hield er een blauw oog aan over en verwondingen aan haar mond. De verdachte zou die dag ook nog een oudere man hebben aangevallen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat overleg is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar precies besproken is. Infantino ligt al weken onder vuur vanwege zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. En oppassen als je binnenkort naar het Spaanse eiland Mallorca gaat, want verschillende mensen zijn daar gebeten door kleine vissen. Het gebeurde volgens de Telegraaf op twee veelbezochte stranden. Vermoedelijk gaat het om de geelstreepzeebrasem. Die heeft krachtige tandjes, kan tot 30 centimeter lang worden en is niet bepaald schuw. De vis richt zich vooral op stilstaande voeten en handen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen veel zon met in het noorden kans op een bui en het wordt dan 19 tot 25 graden.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor het beter internet.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Music. Je luistert naar Q-Music.

0: waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met

0: mogen. FIFA-baas Infantino mag blijven. Dat heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond besloten. In Marokko was gisteren de hele dag een spoedoverleg. Infantino kreeg namelijk veel kritiek. Onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te gaan verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK. Die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken. De FIFA heeft sorry gezegd. De grote brand in Limburg die is sinds gisteren onder controle, maar het nablussen daarvan gaat nog wel even duren, dat denkt de brandweer. Het vuur in Limburg woedt sinds maandag. Gisteravond ging ook premier Jette op bezoek in het gebied.
1: Het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk. Dan krijg je echt wel kippenvel.
0: Nou, was te horen bij L1. Sinds vannacht rijden er ook weer treinen in het gebied. Grote explosie in New York. De ontploffing was in een gebouw in het stadsdeel The Bronx. Daarna brak er brand uit. 1 persoon is om het leven gekomen. 14 anderen zijn gewond geraakt. Hoe de explosie kon ontstaan is nog niet bekend. En dubbel Nederlands tennissucces. Zowel Botik van de Zandschulp als Talon Griekspoor die hebben voor een stunt gezorgd op een groot toernooi in Canada. Van de Zandschulp versloeg met de nummer 6 van de wereld, Medvedev. Hij won in 2 sets.
2: Oh, what a way to finish! A 9th top 10 win for Botik van de Zandschulp.
0: En eerder op de avond zorgde Griekspoor ook al voor een verrassing. In 3 sets won hij van Zverev, dat is de nummer 3 van de wereld. Het weer dan nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden vanmiddag kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
3: XXX Loets Pallen in Wusselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wusselen.
4: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika ertsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
3: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders. Q.

0: Daals, dat zijn American Girls. Goedemorgen, het is 9 over 7.
1: Daniel.
0: Hi.
1: Maakt je wakker.
0: Zeker, zeker, zeker. Op deze mooie dag. Donderdag 6 augustus 2026. Vandaag is het zonnig in de provincie. Temperatuur zo'n 25 graden met geen wind. Dus dit is wel een moment om even overal de ramen en de deuren zo open te zetten.
1: Daniel Smulders.
0: Heeft de afgelopen dagen niet echt veel nut gehad. Maar vandaag wel. Vandaag gaat het dan lekker afkoelen. Alleen, ja, die wind is dan wel weer een probleem. Ja, je hebt een beetje wind nodig. Anders heeft dat doorwaaien natuurlijk ook geen nut. Of je moet de ventilator aanzetten. Weet ook. Temperatuur nu Meersen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kjell.
0: Yeah. Zo, goedemorgen. Leuk dat je luistert. 16 graden op dit moment. Even de nieuws van vandaag doornemen. Over ijsjes bijvoorbeeld. Want ijssalons die schieten als paddenstoelen uit de grond. Blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. 10 jaar geleden hadden we nog 677 ambachtelijke ijssalons. Nu 45% erbij. 984. Het past in de trend van koffiezaakjes en bakkerijen. Softijs doet het goed. Lekker met disco-dip, nootjes of chocola. Nee, dat is iets van 10 jaar geleden. Tegenwoordig kunnen we ook ons softijsje dopen in olijfolie of kaviaar. We weten allemaal waarom dat is. Want waarom zou dat lekker zijn? Het ziet er goed uit op Instagram. Ja, natuurlijk. Alles op Instagram, alles voor een mooi plaatje. Oh, en ander nieuws. Ja, het klinkt heel gek, maar het is toch iets anders dan wat je denkt. Verschillende stranden in het noorden van Spanje zijn gesloten vanwege een grote hoeveelheid Portugese oorlogsschepen. Geen paniek, niks aan de hand. Dat zijn kwalachtige zeedieren. Die hebben de naam Portugese oorlogsschepen. Waarom? Die hebben tentakels. Die kunnen 30 meter lang worden.
3: 30, hè?
0: Alsof je een boomwortel, zeg maar, ineens onder water zit. Nou, als die bij zichzelf denkt, ik ga er eens eentje prikken, dan weet je zeker dat het gelukt is. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Opnieuw brand in Oostrum. 3 woningen in Heerlen gesloten vanwege drugshandel. En verdachten van een gewelddadige overval opgepakt. Alle details zo meteen in de Q-update. Q-update.

Een van de lekkere zomerliedjes van dit jaar. De Bouwsta, Magnetic hoorde je. Q Music Limburg. Leuk dat je luistert. Daniel Spulders hier met zo direct Snow Patrol. Wat raar klinkt natuurlijk. Met een temperatuur van 25 graden midden in de zomer. Chasing Cars komt er zo meteen aan. Eerst het nieuws van de afgelopen uren. De brand in het natuurgebied Boshuizerberg in Oostrum is gisteravond laat weer opgeleid. Rond 1:15 vannacht waren de brandhaarden weer onder controle. Brandweer heeft de situatie snel weten te beheersen. Verdere uitbreiding van het vuur is voorkomen. In Heerlen zijn 3 woningen gesloten door de politie. Na onderzoek bleek dat deze woningen gebruikt werden voor drugshandel. De sluiting is onderdeel van een bredere aanpak tegen drugscriminaliteit in de regio. Buurtbewoners hebben aangegeven dat ze zich veiliger voelen na de actie van de politie. En de politie heeft ook een man aangehouden die verdacht wordt van een gewelddadige woningoverval uit 2018. De aanhouding vond plaats tijdens een verkeerscontrole. Na 8 jaar was de verdachte alsnog in beeld gekomen, waardoor de politie tot actie overging. De man is overgeplaatst naar het bureau voor verdere onderzoek en verhoren. En tot zover de Q-update. Houd je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Iedere ochtend tussen 7 en 9. Met ontzettend veel muziek van Carol G en Snow Patrol.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de Verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken, zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Welkom bij de Verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. FIFA-baas Infantino mag blijven. Dat heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond besloten. In Marokko was gisteren de hele dag een spoedoverleg. Infantino kreeg namelijk veel kritiek. Onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te gaan verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK. Die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken. De FIFA heeft sorry gezegd. Grote brand in Limburg die is sinds gisteren onder controle. Maar het nablussen daarvan gaat nog wel even duren. Dat denkt de brandweer. Het vuur Vuur in Limburg woedt sinds maandag. Gisteravond ging ook premier Jette op bezoek in het gebied.
6: Het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk. Dan krijg je echt wel kippenvel.
19: Ja, was te horen bij L1. Sinds vannacht rijden er ook weer treinen in het gebied. Grote explosie in New York. De ontploffing was in een gebouw in het stadsdeel The Bronx. Daarna brak er brand uit. 1 persoon is om het leven gekomen. 14 anderen zijn gewond geraakt. Hoe de explosie kon ontstaan is nog niet bekend. En dubbel Nederlands tennis succes. Zowel Botik van de Zandschulp als Talon Griekspoor die hebben voor een stunt gezorgd op een groot toernooi in Canada. Van de Zandschulp versloeg met de nummer 6 van de wereld, Medvedev. Hij won in 2 sets.
13: Oh, what a way to finish! A 9th top 10 win for Botik van de Zandschulp.
19: En eerder op de avond zorgde Griekspoor ook al voor een verrassing. In 3 sets won hij van Zverev, dat is de nummer 3 van de wereld. Het weer dan nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden vanmiddag kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Goedemorgen.

0: Edge of Desire.
1: Q-Music Limburg.
0: Volg je een beetje B&B?
1: B&B voor liefde? Ja, bijna iedereen volgt B&B voor liefde, heb ik het idee.
0: Ik ook, helemaal verknocht weer aan deze aflevering.
1: Weet je, ik was heel erg lachen om de muziek ook die erbij gebruikt wordt. Als iemand dus lijkt op Celine Dion, hoor je dus ook iedere keer als in beeld is Celine Dion. Dat is echt heel gek. Maar soms zitten er ook hele goede liedjes bij. Dan denk ik, oh ja, lang niet meer gehoord. Dat is het origineel. Ik hoor het dit. Sister Nancy. Liedje uit 1982. En dat is nu een van de grote zomerhits. Hoor ik gisteren voorbij komen. Maar ik heb het vaker dat ik echt leuke muziek hoor in dat programma.
2: Daniel, maak je wakker.
1: We hebben ook erg leuk om zo'n televisieprogramma samen te stellen.

0: geloof het allemaal wel. Er is een... ik moet dit even goed doen. Wacht even.
1: Kom al.
0: Ja, ik wil het even opnieuw herladen worden. Zesde etappe van de Tour de France van Montbrison naar Tournon-sur-Rhône. Moet de wielrenster opnieuw flink klimmen vandaag. Onderweg 3 beklimmingen, 4e categorie. 2 van de derde en een klim van de 2e categorie. De finish die volgt naar een afdaling van zo'n 15 kilometer. Oh, spannend hoor. Hey, en FC Twente neemt vandaag in de derde voorronde van de Conference League het op tegen FC DAC 1904 in Slowakije. De wedstrijd in Enschede begint om 8 uur. Ajax treft in hetzelfde toernooi om 8 uur het eerste Shelbourne in de Johan Cruijff Arena. En over voetbal gesproken, Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dus de uitkomst van een spoedoverleg van de FIFA in het Marokkaanse Rabat. Die druk op Infantino was aan zijn fel bekritiseerde plan om aandelen van het WK in de verkoop te zetten heel groot geworden. Ook vanuit de FIFA was dat, hè?
1: Zoek het uit, gaan we niet doen.
0: Ja, we gaan wel een enorme start krijgen, dit. Met een enorme slinger aan geld erachteraan, geloof me maar. Q-update komt er zo aan. Wou je op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere brand gisteren in Kerkrade. Maatregelen na brugincident in Roosteren. En taakstraf voor een veehouder. Meer zo, de Q-update. Na Queen, Q-classic, Radio Gaga.

0: zijn van deze week. Houston, Texas, Ella Langley ga je zo horen. Hier is het nieuws van de afgelopen uur. Dit is de Q-update. Gistermiddag is er brand uitgebroken in een woning in Kerkrade. Eén persoon raakte bij de brand gewond en is behandeld. De brandweer was snel ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Oorzaak is nog onbekend. Het is ook onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn van de persoon. En na een ernstig incident waarbij een hoogteportaal op een personenauto terechtkwam, onderzoeken de provincie Limburg en Rijkswaterstaat aanvullende veiligheidsmaatregelen bij de brug in Roosteren. Vandaag worden de beschadigde portalen hersteld en blijven verkeersregelaars voorlopig aanwezig om nieuwe incidenten te voorkomen. En een 61-jarige veehouder uit IJsden is vorige week veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur. Hij wordt beschuldigd van de verwaarlozing van zowel een stier als een hond. De uitspraak volgde na een onderzoek waarin aangetoond werd dat de dieren in slechte conditie verkeren. De veehouder heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak, maar moest wel direct aan de slag met de opgelegde straf. En tot zover de Q-update.
1: De Q-music. Alarm

0: Topic, Nico Santos, Body Up Q, Music Limburg. Zo meteen kwart over acht, de minuut van Limburg. Ben je weer onderdeel van, hè? Via de WhatsApp op 06-33-345-345 kun je bericht sturen. En ben je misschien zo meteen wel op de radio. En als je denkt, nou, maar ik heb dat nooit gedaan, ik kom er niet door. Nou, het is nu vakantietijd, dus de kans dat je er doorkomt is best wel groot. Dus. Hou het kort, hou het netjes, spreek in, typ in en stuur naar 06-33-345-345.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Goedemorgen. Er gebeuren veel meer ongelukken bij de Duitse grens. Dat blijkt uit cijfers waar de Telegraaf over schrijft. Vooral op de A12 en de A1 zijn meer ongelukken. Het zou komen door grenscontroles die er sinds 2 jaar zijn in Duitsland. Dat zorgt vaak voor files. Op sommige plekken zouden sindsdien 4 keer zoveel ongelukken zijn gebeurd. In Dordrecht is een kindje overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde gisteravond in het centrum van die stad. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar hulp kwam te laat. De bestuurder van de bestelbus is opgepakt. Dat gebeurt altijd bij dit soort ongelukken. En de grote bosbrand in Limburg die is sinds gisteren onder controle. Maar het is nog altijd niet duidelijk hoe die bosbrand is ontstaan. En mogelijk komen we daar ook nooit achter, zegt de brandweer bij RTL.
1: Een barbecue zou je terug kunnen vinden, een lucifer zou je terug kunnen vinden. Maar helaas blijkt dat we in de meeste gevallen ook geen bron gaan vinden, geen oorzaak gaan vinden.
0: Brand is dus wel onder controle, het nablussen dat gaat nog even duren. En de baas van de FIFA, Gianni Infantino, die mag blijven. Dat heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond besloten. In Marokko was gisteren de hele dag een spoedoverleg. Infantino kreeg namelijk veel kritiek. Onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te gaan verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK. Die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken en de FIFA heeft sorry gezegd. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden vanmiddag wel kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: wakker.
1: Goedemorgen, het is 8 uur geweest. We hebben een mooie dag vandaag. Het is donderdag, we zitten op 6 augustus. Vrijwel helder vandaag en droog. Maximum temperatuur rond de 25 graden en ook geen wind.
0: Daniel Smulders.
1: En de temperatuur nu in Venlo.
2: Goedemorgen, Q.
1: Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert. 18 graden middags al. Snelheidscontroles zijn gezien op de A2 van Weert naar Echt bij 213,3. En de A67 vanaf Venlo naar Eindhoven bij 64,7. En op de A73 van Echt naar Venlo. Daar zit je op 35,9. Super, bedankt voor het doorgeven. Wat de oplettende luisteraars heeft Q-Music Limburg, toch? Waarvoor dank. Hier, studioapplaus. Zo dol zijn we op je. Even het nieuws van vandaag moet je doornemen. Oh, dat is een bijzonder verhaal weer. Nu weer het volgende AI-model. Dat is, heeft iets gedaan wat niet de bedoeling was. Van Meta deze keer, dat is de moeder van Facebook en zo. Die heeft tijdens een beveiligingstest onbedoeld toegang gekregen tot systemen van een ander bedrijf. Door een fout in de testomgeving kon de technologie het openbare internet bereiken. En dit voorval onderstreept opnieuw de risico's van AI-systemen en hun ongecontroleerde toegang tot externe netwerken. Wel de derde keer, hè? In de korte tijd.
3: Het wordt onze dood, dames en heren.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar we gaan er wel. A, we krijgen er heel veel voordeel van. Maar B, we gaan ook heel veel problemen krijgen. En die problemen die zijn zo groot dat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Echt, mark my words. Dan ander nieuws. Weert had begin 2026 per 1000 inwoners 1,2 fastfoodzaken. Dat is hoger dan het nationaal gemiddelde van 1,1. Blijkt uit de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook de omliggende gemeenten zoals Nederweert, Kranendonk en Leudal, daar zijn fastfoodzaken goed vertegenwoordigd. Zijn er steeds meer, hè? Ook IJsselons en zo. Dat is ook een soort van ontploft. 45% meer in de afgelopen 10 jaar. Zometeen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere Brussum. Brunsum is dat, onder druk vanwege asielopvang. En verdachte van gewelddadige overval opgepakt. Meer zo in de Q-update. Q-music, Q-music. Je toe je kloot.

Durf mee met hem, hè. Goedemorgen, het is 10 minuten over 8 bijna. Dit is de Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie provincie? Waterschappen in delen van het land hebben vrijwel alle maatregelen tegen de droogte ingezet. Situatie is vooral kritiek op hoge zandgronden waar de watervoorraad sterk is afgenomen. Ondanks de ingreep is de verwachting dat de droogteproblemen aanhouden. En de hoop op een periode van langdurige regen groeit. Maar op dit moment is de rek eruit en blijft de druk op de watervoorziening toenemen. Acties zijn genomen, maar de problemen zijn nog niet verholpen. De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van een gewelddadige woningoverval in 2018. Die aanhouding vond plaats tijdens een verkeerscontrole. Na 8 jaar was de verdachte in beeld gekomen, waardoor de politie nog tot actie overging. De man is overgebracht naar het bureau voor verder onderzoek en verhoor. De brand in natuurgebied Boshuizerberg in Oostrum is gisteravond weer opgeleid. Rond 12:15 vannacht waren de brandhaarden wel weer onder controle. De brandweer heeft de situatie snel weten te beheersen, zodat verdere uitbreiding van het vuur is voorkomen. Tweede voorval is dat, hè, in korte tijd. Ruud van Limburg komt eraan. Je positieve bijdrage voor vandaag voor de radio. Zet maar op de WhatsApp. Het nummer is 06-33-345-345. Spreek in, typ in, hou het netjes, hou het kort. En nou, zo op de radio, hè.

0: Afrojack, Sia en David Guetta allemaal bij elkaar. En Awake Tonight bij Q. Goedemorgen, daar gaat hij weer.
1: Q Music, goeiemorgen.
0: Vaste break, hè, kwart over acht.

0: binnenkomt voor de minuut van Limburg. WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken is 0633-345-345. Ik ben de hele vakantie al van plan om de schuur op te ruimen. Vandaag is weer zo'n dag waarop ik dat van plan ben, maar ik weet toch wel dat het niet gaat gebeuren. Theo uit Panningen in...
1: De vakantieminuutversie.
0: Ja, vakantieminuutversie van de minuut van Limburg. Er zijn heel veel mensen op vakantie, dus waarschijnlijk minder berichten. Dus als je denkt, ik wil ertussen een keer... Nou, dan is dit je moment, hè. Stuur je bericht via 06-33-345-345. Zo, dit is echt een... Wat is dit voor lab tekst? Goedemorgen, lieve, leuke, gezellige luisteraars van Q-Music. Graag wil ik een evenement onder aandacht brengen. Oké, ik hou het even heel kort. 22 augustus, Motorclub MCC Limburg Roadstars en MVG Mercurius organiseren het motorevenement van het jaar. Iedereen is welkom. Ja, dit is gewoon 6 pagina's, dat kan ik niet voorlezen natuurlijk. Even kijken, dan hebben we nog... Iedere zomer denk ik, ik kijk 1 aflevering... en voor ik het weet zit ik alweer wekenlang mee te praten... alsof ik alle deelnemers personen ken. Daniel, kijk je ook B&B vol liefde? Groeten van Bassa en Maasbree.
2: Ja!
0: Ik kijk, zeker, we hadden het er net nog even over... hoe bijzonder het allemaal is, dat B&B vol liefde. Het ging in eerste instantie over de muziek... dat als iemand in beeld komt die lijkt op Celine Dion... dat je dan alleen maar Celine Dion muziek krijgt. Ik voelde aan mijn water aankomen dat een liedje van de Titanic zou komen... toen zij vertrok. Oh, sorry, heb ik niet meer iets gespoild? Nee, dat is volgens mij al geweest. Ik weet even niet in welke aflevering ik zit. Ik heb ook geen idee of ik nu al vooruit aan het kijken ben of nog niet. Dat is een beetje het nadeel, dat je kunt kijken zolang dat je wil... over de B&B voor liefde.
3: Daniel, nou iets over B&B voor liefde.
0: Ja.
3: We zijn vorige week naar Ibiza geweest.
0: Oh.
3: En dan hebben we dus Timothy ontmoet in zijn frietenzaak.
0: Ah.
3: En ik moet zeggen, hoe hij op tv doet...
0: Ja.
3: Zo is hij dus ook in het echt.
0: Oh.
3: Topgozer.
0: Wel? Ja, even ook een beetje een narcistische gast, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk wel dat het een hele moeilijke gast is om mee te leven, hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ja, dat is Fred natuurlijk ook. Vraag maar aan Yvonne. Toch? Ja. Oké, goedemorgen Q. Hey Ralf, iedereen van RD4. Als je dit hoort, succes vandaag. Liefs van Team Service. Punt. En lekker in Heerlen aan het werk vandaag. Nou, hartstikke goed. En tot zover ook de minuut van Limburg voor vandaag. Morgen weer 7:15 met je positieve bijdrage. Zo direct heb ik voor je Miles Smith samen met Niall Horan. Drive Safe komt eraan. Maar mag ik eerst even een van de grote jaren 80 successen aan je laten horen? Oh, aha, take on me back you.

0: Smith naar Horan Drive Safe. Dat is voor iedereen die de vakantie alweer achter zich heeft. Onderweg is naar het werk en de stress weer toelaten. Helemaal in de sfeer zit van ik ben weer toe aan vakantie. En speciaal voor die mensen. Een belangrijke mededeling als de stress op het werk nu alweer te hoog is.
1: Welkom. Ontspan je schouders. Adem diep in en besef, als jouw werkdag van 9 tot 5 is, maar je laptop staat om 10 uur 's avonds nog open, dan ben je geen workaholic. Dan ben je gewoon een idioot.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Van school is

0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: We leven een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.

0: van nu.nl. Goedemorgen. Er gebeuren veel meer ongelukken bij de Duitse grens. Dat blijkt uit cijfers waar de Telegraaf over schrijft. Vooral op de A12 en de A1 zijn meer ongelukken. Het zou komen door grenscontroles die er sinds 2 jaar zijn in Duitsland. Dat zorgt vaak voor files. Op sommige plekken zouden sindsdien 4 keer zoveel ongelukken zijn gebeurd. In Dordrecht is een kindje overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde gisteravond in het centrum van die stad. Er is nog geprobeerd het kindje te reanimeren, maar hulp kwam te laat. De bestuurder van de bestelbus is opgepakt. Dat gebeurt altijd bij dit soort ongelukken. En de grote bosbrand in Limburg die is sinds gisteren onder controle. Maar het is nog altijd niet duidelijk hoe die bosbrand is ontstaan. En mogelijk komen we daar ook nooit achter, zegt de brandweer bij RTL.
1: Een barbecue zou je terug kunnen vinden, een lucifer zou je terug kunnen vinden. Maar helaas blijkt dat we in de meeste gevallen ook geen bron gaan vinden, geen oorzaak gaan vinden.
0: Brand is dus wel onder controle, het nablussen dat gaat nog even duren. En de baas van de FIFA, Gianni Infantino, die mag blijven. Dat heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond besloten. In Marokko was gisteren de hele dag een spoedoverleg. Infantino kreeg namelijk veel kritiek. Onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te gaan verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK. Die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken en de FIFA heeft sorry gezegd. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden vanmiddag wel kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
3: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

graden en vrijwel helder daar. Leuk dat je luistert. Lekker ijsje halen kan je tegenwoordig overal doen. IJsselon schiet als paddenstoel uit de grond, blijkt. We hadden 10 jaar geleden 677 ambachtelijke IJsselons. Inmiddels is dat gestegen naar 984. Landelijke toename van 45% in 10 jaar tijd. Ik moet wel zeggen, vroeger had je gewoon de cafetaria en die had een bolletje vanille, chocola, aardbeien en citroen. En dat was het. Nou, tegenwoordig gaat het wel echt heel ver. Softijs doet het de laatste tijd helemaal goed. Het is helemaal nieuw. Nou, niet nieuw, maar nieuw dat het weer goed doet. Vroeger kregen we met een disco dip. Nootjes, chocola. Maar het assortiment en toppings wordt steeds groter. Heb je ooit een softijsje met olijfolie gehad? En je voelt hem al aankomen in de wat duurdere plaatsen. Staat altijd ontzettend goed op TikTok en Instagram. Een softijsje met caviar. Ja. Kan allemaal tegenwoordig. Zometeen Q-update, we houden je op de hoogte. Wat er allemaal gebeurt in je eigen mooie provincie. Onder andere dat de treinen weer rijden naar natuurbrand bij Vendraai. En er zijn woningen gesloten wegens drugshandel. Details zo direct naar Ruben Hillen. I've got

0: ook voor het WK. 2010 was dat Zuid-Afrika. Het is time voor Afrika. Waka waka.
1: Shakira.
0: Die zelfs na 16 jaar nog steeds relevant blijft bij het WK. Ik ben benieuwd op het WK 2042 of ze er dan ook weer bij zal zijn. Dit is de Q-update, nieuws van de afgelopen uren. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend hervat. Al rijden er nog minder treinen, omdat de brandweer het natuurgebied blijft bewaken. Hoewel de brand onder controle is, laaide het vuur vannacht nog twee keer op. Omwonenden kunnen nog last hebben van rook- en stankoverlast. En in Heerlen zijn drie woningen gesloten door de politie. Na onderzoek bleek dat deze woningen gebruikt werden voor drugshandel. De sluiting is onderdeel van een bredere aanpak tegen drugscriminaliteit in de regio. Buurbewoners hebben aangegeven dat ze zich veiliger voelen na de actie van de politie. En maatregelen na het brugincident in Roosteren, want het is een ernstig incident geweest waarbij een hoogteportaal op een personenauto terechtkwam. Nu onderzoeken de provincie Limburg en Rijkswaterstaat aanvullende veiligheidsmaatregelen bij de brug in Roosteren. Vandaag worden de beschadigde portalen hersteld en blijven verkeersregelaars voorlopig aanwezig om nieuwe incidenten te voorkomen. En tot zover de Q-update.
2: Dit is Q-Music.
3: Dennis Wims.
2: En dit is Q-Music.
3: Somber.
0: Oh, wat een mooie samenwerking. En opvallend ook, het is Martin Garrix met U2.

0: Mooi is Oli Vaai samen met Snelle en ik zing Q Music Limburg. Met zometeen nog meer mooie liedjes. Tijd voor een Bruno Marsje. Je hoort Stella Lefty, je hoort Cameron Whitcomb en Macklemore. $20 in my pocket. Samen met Ryan Lewis. De thrift shop komt eraan.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl. Je verdient het.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
19: Fans van Voordeel.
20: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1.

0: Goedemorgen. De grote OV-staking over een maand wordt mogelijk nog groter. Ook vakbond FNV sluit zich aan bij de staking. En zij roepen ook metro- en trambedrijven in Amsterdam en Rotterdam op het werk neer te leggen. Op 9 september dan wordt er gestaakt. Er rijden onder meer geen treinen. De actie is bedoeld om te protesteren tegen geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De grote bosbrand in Limburg die is sinds gisteren onder controle. Maar het is nog altijd niet duidelijk hoe die is ontstaan. En mogelijk komen we er ook nooit achter, zegt de brandweer bij RTL.
1: Een barbecue zou je terug kunnen vinden. Een lucifer zou je terug kunnen vinden. Maar helaas blijkt dat we in de meeste gevallen ook geen bron gaan vinden. Geen oorzaak gaan vinden.
0: Ja, brand is dus onder controle. Wel houdt de brandweer de situatie nog goed in de gaten. Er gebeuren veel meer ongelukken bij de Duitse grens. Dat blijkt uit cijfers waar de Telegraaf over schrijft. Het zou komen door de grenscontroles die er sinds 2 jaar in Duitsland zijn. Dat zorgt vaak voor files en dus botsingen. En Nederland heeft die problemen al aangekaart bij Duitsland. Maar ons buurland is niet van plan om met de controles te stoppen. En voetbal dan nog, want hoe gaan de nieuwe aankopen van Ajax het doen vanavond? Dat krijgen we dan te zien. Ajax speelt in de voorronde van de Conference League tegen een club uit Ierland. Ze hebben dus flink wat nieuwe spelers gehaald. En deze fans, die voetbalprimeur sprak, die kijken er naar uit.
2: We gaan het zien.
3: Ja, zeker Julian Brandt en Ter Stegen en Blind. Die gaan het echt wel verschil maken.
0: Ajax speelt vanavond om 8 uur tegen Shelbourne. En FC Twente speelt ook in de voorronde van de Conference League tegen een club uit Slowakije. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is zon en wolken vandaag. In het noorden kan er wel een buitje vallen. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

What?

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
6: Goedemorgen. De spreidingswet werkt niet. Dat staat in een evaluatie waar Trouw over schrijft. De wet moest ervoor zorgen dat alle gemeenten in ons land asielzoekers opvangen. Maar de wet is onduidelijk en door het vorige kabinet voelen gemeenten geen noodzaak om zich eraan te houden. Volgens het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt, gaat het nog jaren duren voordat de spreidingswet de opvangproblemen echt oplost. In Oostenrijk zijn in de Alpen twee Nederlanders zwaar gewond geraakt toen ze aan het wandelen waren. Een van hen gleed uit op een berg en viel een stuk naar beneden. De ander kwam in een beek terecht. Ze zijn allebei met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Venray zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Gisteravond leidde het vuur op twee plekken weer even op. Het nablussen zal nog wel even duren. Er rijden ook weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag 3 dagen stil vanwege de brand. De natuurbrand heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. En dan Nederlands succes bij de Oscars. Filmmaker Nina Broers heeft een Oscar voor studenten gewonnen. Krijgt ze voor haar film Waar is mijn libido? Een verhaal over seksuele gezondheid. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die deze studenten-Oscar wint. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, vooralsnog overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
7: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
8: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
9: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

music. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: zo makkelijk retour.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Q Music Limburg, nieuws. 11 uur.
9: Goedemorgen. Bijna de helft van de Nederlanders schaamt zich voor schulden die ze hebben of hebben gehad. Schaamte blijkt ook de belangrijkste reden om leningen te verzwijgen voor een partner of familie, blijkt uit onderzoek van een vergelijkingssite. Schaamte heeft ook gevolgen voor de schuldhulpverlening. Mensen zoeken erdoor te laat hulp of maken zelfs nieuwe schulden om oude te verbergen. De spreidingswet heeft amper effect gehad, dat schrijft Trouw. De wet moest ervoor zorgen dat alle gemeenten in ons land asielzoekers opvangen. Maar de wet is te ingewikkeld en door het vorige kabinet voelen gemeenten geen noodzaak om zich eraan te houden. Volgens het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt in ons land, gaat het nog jaren duren voordat de spreidingswet de opvangproblemen oplost. Het drone-incident gisteren op het vliegveld van Leipzig was een poging tot een aanslag, dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De drone was geladen met explosieven en werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Volgens de minister gaat het om een nieuw niveau van dreiging. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. In een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest. Door een explosief ligt de voorkant van de zaak aan diggelen en is het ook een puinhoop binnen. Er vielen geen gewonden. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak. Voor de burgemeester de reden om toen de zaak 2 weken dicht te gooien. Volgens regio Omroep Rijnmond is er sprake van een kappersoorlog. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken en vooralsnog overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wow.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
20: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
6: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volgende.

0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
0: Huh?
1: Maak er een potje.

0: pakketje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen. Oh. Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Q Music Limburg nieuws, 12 uur.
6: Goedemiddag. Gestolen gegevens van klanten van bol.com en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, blijkt uit onderzoek van RTL. Het zou onder meer gaan om naam en contactgegevens, wat je hebt besteld en voor zakelijke klanten btw-nummers. Die data zijn buitgemaakt bij een hack van Siwa, een logistiek bedrijf dat Bol en de Bijenkorf gebruiken voor het leveren van bestellingen. Het datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Veel mensen schamen zich voor schulden. Bijna de helft van de Nederlanders schaamt zich voor schulden die ze hebben of hebben gehad. Schaamte blijkt ook een belangrijke reden om leningen te verzwijgen voor een partner of familie, blijkt uit onderzoek van een vergelijkingssite. Veel mensen zoeken daardoor te laat hulp of maken zelfs nieuwe schulden om oude te verbergen. Op het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen, meldt de Telegraaf. Toen ze vanaf een boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het vanaf die boot allemaal gebeuren. En een bijzondere actie op de A27 bij Utrecht vanochtend. Nadat een man autopech kreeg, haalde hij een fiets uit de achterbak en ging met de fiets verder over de snelweg. En hij liet zijn auto achter op de vluchtstrook. En bij knooppunt Rijnsweert klom hij met fietsen al over de vangrail. Fietsen op de snelweg is strafbaar. Politie werd niet ingeschakeld, want de man is zelf van de snelweg gegaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, vooralsnog overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we het van weer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts €0,95.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
17: Ping, ping, ping, ping, ping.
16: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog 1 keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: makkelijk retour.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Q-Music Limburg, nieuws.
7: Goedemiddag. Gestolen gegevens van klanten van bol.com en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web, blijkt uit onderzoek van RTL. Het zou onder meer gaan om naam en contactgegevens, wat je hebt besteld en voor zakelijke klanten btw-nummers. Die data zijn buitgemaakt bij een hack van Siwa, een logistiek bedrijf dat Bol en de Bijenkorf gebruiken voor het leveren van bestellingen. Het datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Veel mensen schamen zich voor schulden. Bijna de helft van de Nederlanders schaamt zich voor schulden die ze hebben of hebben gehad. Schaamte blijkt ook een belangrijke reden om leningen te verzwijgen voor een partner of familie, blijkt uit onderzoek van een vergelijkingssite. Veel mensen zoeken daardoor te laat hulp of maken zelfs nieuwe schulden om oude te verbergen. Op het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen, meldt de Telegraaf. Toen ze vanaf een boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het vanaf die boot allemaal gebeuren. En een bijzondere actie op de A27 bij Utrecht vanochtend. Nadat een man autopech kreeg, haalde hij een fiets uit de achterbak en ging met de fiets verder over de snelweg. En hij liet zijn auto achter op de vluchtstrook. En bij knooppunt Rijnsweert klom hij met fietsen al over de vangrail. Fietsen op de snelweg is strafbaar. Politie werd niet ingeschakeld, want de man is zelf van de snelweg gegaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, vooralsnog overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
8: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: spreekt. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen? Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Welkom bij de
3: verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
16: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: voordeel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
9: Q-Music Limburg.
10: Goedemiddag. De brand in het natuurgebied bij Venraai in Limburg is toch weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer heeft direct meerdere eenheden die kant op gestuurd. Inmiddels zijn de eerste ploegen begonnen met blussen. Gistermiddag was de brand nog onder controle. Door de droogte komen woonboten in de problemen. Veel boten liggen al weken scheef op de bodem. En dat heeft gevolgen voor heel veel mensen, vertelt ook deze woonbooteigenaar bij de NOS.
11: Dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
10: De problemen zijn nog niet voorbij, want volgende week is er zelfs kans op een nieuwe hittegolf. In Duitsland moet een Afghaanse man levenslang de cel in, omdat hij met een auto inreed op een demonstratie. Het gebeurde vorig jaar in München. Een vrouw en haar 2-jarige dochter kwamen daarbij om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar kreeg geen asiel. 50-plussers moeten meer praten over masturberen. 91% van de 55-plussers masturbeert, terwijl 52% het nooit met de partner bespreekt. Blijkt uit een enquête waar de Telegraaf over schrijft. Volgens een seksuoloog ligt het taboe niet op het masturberen, maar wel in het erover praten. Het is een veel voorkomend misverstand dat solo seks betekent dat je relatie slecht is. Het is gewoon een andere vorm dan seks met je partner. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken bij een graad of 23. Vanavond trekt bewolking met wat regen over. Morgen weer meer zon.
12: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Je luistert naar

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de verfzaak. Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In

0: doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk, snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Q-Music Limburg Nieuws. 3 uur.
10: Goedemiddag. Het is toch weer mis in Limburg. De brand in het natuurgebied bij Venray is weer opgeleid met de veiligheidsregio. Gistermiddag werd nog gemeld dat de brand onder controle was. De brandweer heeft direct meerdere mensen die kant op gestuurd en inmiddels zijn de eerste ploegen begonnen met blussen. Grote problemen voor woonbooteigenaren. Door de droogte liggen veel boten in ons land al weken scheef op de bodem. De organisatie van woonboten wil daarom goede afspraken met de overheid. Het is te horen bij de NOS.
11: Waarin de ene gemeente baggert en de andere gemeente niet. Zodat de ene helft van de bewoners scheef ligt en de andere niet. Dat is niet te tolereren, dus daar moeten wij actie in ondernemen.
10: Bij woonboten die scheef liggen hangen ramen scheef in de sponning, kunnen deuren niet meer open en loopt het douchewater niet meer weg. Een drama op het Griekse eiland Kreta. Daar is een Nederlandse vrouw verdronken. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Toen ze vanaf een boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. En sport. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het gedoe rond het investeringsplan voor het WK voetbal. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Volgens een woordvoerder is het vertrouwen nog steeds weg. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan ook weer introk. Dan nog het weer van Weerplaza, zon en wolken en het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui.
9: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt. Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sepeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Paspoort?
1: Check.
0: Zonnebrand?
1: Check.
0: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top 40.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
1: wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja, goed.
2: Dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Q-Music Limburg.
12: Goedemiddag. Ondanks de droogte komt het kabinet nog niet met landelijke maatregelen. Dat is besloten door een crisisteam dat wekelijks bij elkaar komt. Regionaal is de situatie namelijk onder controle. Zo is er nog genoeg drinkwater en elektriciteit. Wel nemen waterschappen in hun eigen gebied maatregelen, zoals het dichtdoen van sluizen. De brand in het natuurgebied bij Venray in Limburg was kort weer opgelaaid, maar inmiddels is het vuur weer onder controle. Brandweerlieden zijn daar wel nog steeds druk bezig met blussen. In het gebied geldt een nieuwe noodverordening. Dat betekent onder andere dat je daar niet met een drone mag vliegen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met explosief werd gevonden, was gevuld met militaire munitie. Dat meldde Duitse media. De munitie zou kort daarvoor naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog onduidelijk wie er achter de drone zit. En bijzonder nieuws over BMW. Sommige bestuurders van het model iX3 krijgen op hun navigatiescherm reclame te zien over de nieuwe Spider-Man film. In die nieuwe film zijn een paar BMW-auto's te zien en waarschijnlijk gaat het dus om een promotiedeal. Maar niet iedere BMW-rijder zit hierop te wachten. Op social media wordt het een gevaarlijke afleiding genoemd. Dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. En morgen is er weer veel zon, wordt dan maximaal 25 graden.
13: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
14: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
13: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
15: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Thank you, DJ.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilet als vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
18: Hands van voordeel.
17: Aldi.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: je luistert naar Q Music Limburg.

0: Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35 per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: 3 ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
15: Ah. Eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Limburg nieuws 5 uur.
19: Goedemiddag. Er wordt nog niet op de paniekknop gedrukt vanwege de droogte. Volgens een speciaal crisisteam zijn er nog geen landelijke maatregelen nodig, omdat alles regionaal nog onder controle is. Zo is er nog genoeg drinkwater en stroom. Alleen lokaal worden maatregelen genomen, zoals het sluiten van sluizen. De brandweer is opnieuw druk met het blussen van een duinbrand, dit keer bij Ouddorp in Zuid-Holland. Een brandweerman is tijdens het blussen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven. De opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal op de rit. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou een zwaar explosieve stof in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor vervoer van militaire spullen. En UEFA houdt voet bij stuk. Alle FIFA-competities, zoals het WK, worden geboycott. De Europese Voetbalbond eiste dat het commerciële plan van FIFA-baas Infantino van tafel ging. Dat gebeurde, maar er is geen zekerheid dat er in de toekomst niet alsnog een poging wordt gedaan. En dat wilde de UEFA wel. Dan nog het weer van Weerplaza, zon en wolken en bij een graad of 22. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. Morgen is er weer veel zon en dan wordt het maximaal 25 graden.
7: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
20: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
21: Q Music. Je luistert naar Q Music.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ZenBan. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: meer?
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: Nokia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 6 uur.
4: Goedenavond. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze zong in de band Earth and Fire en ze was ook een bekend jurylid bij de eerste seizoenen van Idols. Journey Kaagman had al jaren de ziekte van Parkinson. Ze is vorige week overleden en de uitvaart was vandaag in besloten kring. Kaagman is 79 jaar geworden. Defensie gaat helpen bij de duinbrand in Oudorp. Ze sturen vanavond een blushelikopter die kant op om het vuur te bestrijden. Het blussen gaat namelijk lastig doordat het hard waait. Op dit moment staat er bijna 1 hectare grond in brand. Er zijn geen campings in de buurt, maar de veiligheidsregio roept wel op om weg te blijven uit het gebied. Geen enkele migrant die vorige week het Spaanse Ceuta binnen wist te komen is verder gereisd naar andere EU-landen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Unie. De exclave werd door 60.000 mensen bestormd. Allemaal op zoek naar een beter leven. Zij moesten allemaal weer terug. Ondertussen is het dodental van de bestorming opgelopen naar zeker 100 slachtoffers. En de frisdrankbekers van de Efteling vliegen de deur uit na kritiek van organisatie Foodwatch. Met die bekers kunnen bezoekers op 1 dag onbeperkt frisdrank tappen. Je betaalt dan 1 keer €17 en mag de beker vervolgens elke 45 minuten weer vullen. Foodwatch wil daarvan af, want het zou drinken van frisdrank alleen maar stimuleren. Maar die actie heeft het verkeerde effect. De bekers zijn populairder dan ooit en volgens Omroep Brabant zelfs uitverkocht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon, het wordt maximaal 25 graden.
5: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
6: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika earthmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
5: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
10: Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes, voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Goedenavond. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zorgt voor problemen in de scheepvaart, maar ook bij tuinders en boeren. Maar financiële steun komt er dus niet, vertelt minister Karremans bij de NOS.
1: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
0: Volgens hem hoort dit ook een beetje bij het ondernemersrisico. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze zong in de band Earth and Fire en ze was ook een bekend jurylid bij de eerste seizoenen van Idols. Journey Kaagman had al jaren de ziekte van Parkinson. Ze is vorige week overleden en de uitvaart was vandaag in besloten kring. Kaagman is 79 jaar geworden. Er komt mogelijk een nieuwe bestorming aan van de Spaanse exclave Ceuta. Op social media wordt een nieuwe datum verspreid om het dan weer opnieuw te proberen. En de Spaanse politie neemt die dreiging heel serieus. Pas geleden reisden zo'n 60.000 migranten op één dag naar dat gebied, allemaal op zoek naar een beter leven. Maar iedereen moest daarna weer terug. En dat je langer leeft als je genoeg beweegt en niet rookt, dat wisten we al. Maar er komt nu iets nieuws bij. Want als je optimistisch in het leven staat, dan is dat beter voor je hart. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die oefeningen doen zoals mindfulness en een dankbaarheidstraining merken daarna een paar weken al de voordelen van. Je hebt dan onder andere een lagere bloeddruk, minder stress en je kan daardoor ook makkelijker gezonde keuzes maken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40!
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad. Van school is het.

0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Music. Je luistert naar

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nu bij Dirk. Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
2: Goedenavond. Hulpdiensten roepen op om niet in de buurt te komen van een natuurbrand in Oudorp. Er is vanavond een NL-alert verstuurd waarin staat dat mensen het gebied moeten verlaten en uit de rook moeten blijven. De brand woedt in de duinen en is lastig te blussen doordat er een harde wind staat en er weinig bluswater in de buurt is. Defensie springt daarom bij. Zij zetten een helikopter in om mee te helpen. De overheid gaat mogelijk ingrijpen bij snelwegen die richting de Duitse grens gaan. Er gebeuren daar de laatste tijd steeds vaker ongelukken, waarschijnlijk door files voor de grenscontroles die Duitsland uitvoert. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nu welke maatregelen ze gaan nemen. Dat kunnen bijvoorbeeld meer borden zijn, maar ook andere beleiding. In de Duitse stad Gelsenkirchen is vanmiddag een trambotsing geweest. Meer dan 20 mensen raakten daarbij gewond. De helft van hen is er slecht aan toe en 3 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ging vanmiddag mis met een tram die voor opleidingsdoelen wordt gebruikt. Die stond in het centrum van de stad ineens stil, waarna een andere er tegenaan botste. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En dan nog sport, want rond deze tijd trappen 2 Nederlandse clubs af in het Europees voetbal. Ajax speelt vanavond in de voorronde van de Conference League tegen een club uit Ierland. Daar gaan we misschien wel zien hoe de nieuwe aanwinsten van de Amsterdamse ploeg het gaan doen. En het is dus niet de enige Nederlandse wedstrijd, want FC Twente komt ook nog in actie. Zij spelen tegen een club uit Slowakije. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
3: Kercher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Q-Music Limburg nieuws. 9 uur.
10: Goedenavond. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur blijft op dit moment binnen de stoplijnen. Toch blijft het blussen wel lastig, want het gebied is moeilijk bereikbaar. Er is weinig bluswater en de wind helpt ook niet mee. Defensie heeft daarom een blushelikopter ingezet om het vuur te bestrijden. Er is meer bekend over de man die vanmorgen over de snelweg fietste nadat hij met pech langs de weg kwam te staan. De auto waarin hij reed was namelijk gestolen, dat meldt RTV Utrecht. De man pakte uiteindelijk een fiets uit de kofferbak en klom daarmee over de vangrail. De auto werd door Rijkswaterstaat weggesleept en is inmiddels weer teruggebracht naar waar hij vandaan kwam. De drone die gisteren rondvloog op de luchthaven van Leipzig was een aanslagpoging. Het Duitse OM zegt daar genoeg bewijs voor te hebben. De drone werd in de buurt van een Oekraïns toestel gevonden en had een explosief bij zich. Volgens Duitse politici kwam de aanval vanuit Rusland. En de frisdrankbekers van de Efteling vliegen de deur uit naar kritiek van organisatie Foodwatch. Met die bekers kunnen bezoekers op 1 dag onbeperkt frisdrank tappen. Je betaalt dan 1 keer €17 en mag de beker vervolgens elke 45 minuten weer vullen. Foodwatch wil daarvan af, want het zou het drinken van frisdrank alleen maar stimuleren. Maar die actie heeft het verkeerde effect. De bekers zijn populairder dan ooit en volgens Omroep Brabant zelfs uitverkocht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Kaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen. Welkom bij de Verfzaak. Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Welkom bij de Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
2: Q-Music Limburg.
10: Goedenavond. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur blijft op dit moment binnen de stoplijnen. Toch blijft het blussen wel lastig, want het gebied is moeilijk bereikbaar. Er is weinig bluswater en de wind helpt ook niet mee. Defensie heeft daarom een blushelikopter ingezet om het vuur te bestrijden. De overheid gaat mogelijk ingrijpen bij snelwegen die richting de Duitse grens gaan. Er gebeuren daar de laatste tijd steeds vaker ongelukken. Waarschijnlijk door de files voor de grenscontroles die Duitsland uitvoert. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nu welke maatregelen ze gaan nemen. Het kunnen bijvoorbeeld meer borden zijn, maar ook andere beleiding. In de Duitse stad Gelsenkirchen is vanmiddag een trambotsing geweest. Meer dan 20 mensen raakten daarbij gewond. De helft van hen is er slecht aan toe. En 3 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ging vanmiddag mis met een tram die voor opleidingsdoelen wordt gebruikt. Die stond in het centrum van de stad ineens stil, waarna een andere er tegenaan botste. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En niet gek opkijken als ook jouw stadje ineens overspoeld wordt door buitenlandse toeristen. Want door het lage water moeten cruises nu vaak uitwijken. Daardoor komen ze ineens in Dordrecht of in Gorkum uit, in plaats van bijvoorbeeld Keulen. Het zorgt voor een unieke drukte, vertelt ook deze stadsgids bij Hart van Nederland.
11: De gidsen die niet met vakantie zijn, die zijn de hele week vol gepland. En dat blijft ook nog wel even zo, want er is nog geen regen opgegeven de komende weken. Dus we moeten de komende maand flink aan de bak om alle gasten onze mooie steden te kunnen laten zien.
10: De toeristen zijn vooral Duitsers en Amerikanen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak

0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buiten.

0: Vara per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus Compleet Vitamine Minerale Koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Goedenavond. De natuurbrand in Oudorp is onder controle. De brandweer is voorlopig wel nog bezig met nablussen, dat meldt Rijnmond. De brand ontstond vanmiddag in de duinen en was lastig te blussen. Daarom werd er ook een helikopter van Defensie ingezet. Door het natuur is 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zorgt voor problemen in de scheepvaart, maar ook bij tuinders en boeren. Maar financiële steun komt er dus niet, vertelt minister Karremans bij de NOS.
1: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
0: Volgens hem hoort dit ook een beetje bij het ondernemersrisico. In Maleisië worden er nieuwe regels ingevoerd voor wandelaars. Dat komt omdat er de laatste tijd veel reddingsoperaties gedaan moeten worden op wandelroutes die populair zijn op social media. Daarom moet je nu verplicht een gids meenemen als je een risicogevoel gebied ingaat. En ook worden wandelaars voortaan beter gescreend. Zo moet je een gezondheidsverklaring invullen, wordt je medische geschiedenis gecontroleerd en gecheckt of je verzekerd bent. En dat je langer leeft als je genoeg beweegt en niet rookt, dat wisten we al, maar daar komt nu iets nieuws bij. Want als je optimistisch in het leven staat, dan is dat beter voor je hart. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die oefeningen doen zoals mindfulness of een dankbaarheidstraining merken daarna een paar weken al de voordelen van. Je hebt dan onder andere een lagere bloeddruk en minder stress. En je kan daardoor ook makkelijker gezonde keuzes maken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
2: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Check.
1: Zonnebrand?
0: Check.
1: Muziek voor onderweg?
2: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis. Q Music Limburg.

0: Nacht. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland. De grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedenacht. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

Goedenacht. De lokale burgemeester van Goeree-Overflakkee heeft zijn dank uitgesproken aan de hulpdiensten die de hele dag bezig zijn geweest om de natuurbrand in Ouddorp te bestrijden. Die brand is inmiddels onder controle. Hij zegt dat de brand veel rampzaliger had kunnen uitpakken omdat het midden in het vakantieseizoen is. De Nederlandse marine heeft geholpen met het doorzoeken van een gevangenis op Sint Maarten. Dat deden ze op verzoek van de politie op het eiland. Er werd gezocht naar wapens en drugs. Op het eiland is veel criminaliteit en wapenbezit is een van de grootste problemen daar. Een cameraploeg van Pound heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilden draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. En voor de kust van Mallorca heeft de temperatuur van het water in de Middellandse Zee de 33 graden aangetikt. Het zeewater in Spanje was nog nooit zo warm. Normaal gesproken is het water 4 graden kouder. Wetenschappers zeggen dat de oorzaak door de mens veroorzaakte klimaatverandering is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Q Music. Je luistert naar Q Music.